Valer mij ancient dat, fui rudde ta garde mo chri. Rudde bachor of a garde or griehe galair. Ach wishle, eistlam, nur inchim dat.

bevalle mij ancient dut, fui rudde ta garde me grie. Rudde begore vij garde ar grie geleer. Ach huisle, eestlam, nur intiem dut.